miljoen is gegaan. Met de boeren te waschen. Hoe dan moet je het zien,